0: Het is 5:00. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
1: Bij Venlo Vintage draait alles om de mooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Muziek die je hart verwarmt en je meeneemt op een nostalgische reis. Luister nu en voel de sfeer.
2: Goedenacht.
3: Psst. Venlo Vintage wens je een goede nacht.

0: 3 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In de Middellandse Zee bij de Spaanse stad Tarragona zijn 3 jonge zwemmers verdronken. Ze kwamen door de sterke stroming in de problemen. Een jongen van 12 overleed ter plaatse, 2 anderen van 13 jaar oud zijn in het ziekenhuis overleden. Ze waren vanaf de rotsen in zee gesprongen op een strand waar geen strandwachten waren. Met een gele vlag was er gewaarschuwd voor de stroming. Zwemmen is daarbij niet verboden, maar wordt wel afgeraden. Het gekibbel tussen de Amerikaanse president Trump en de Italiaanse premier Meloni duurt nog altijd voort. Ze reageerde vrijdag furieus op zijn suggestie dat zij bij de G7-top om een foto samen met hem had gesmeekt. Trump is boos over haar eerdere weigering om zijn leger gebruik te laten maken van een basis op Sicilië. Een bezoek van de buitenlandminister aan de VS is afgezegd en er zullen geen ministers zijn bij de viering van Onafhankelijkheidsdag op de Amerikaanse ambassade in Rome. Oekraïne heeft het door Rusland geannexeerde schiereiland Krim aangevallen. Hierbij zijn zeker 4 mensen gedood. Ook vielen er 28 gewonden. Er zijn inslagen en branden gemeld bij olieterminals en havens, zoals de haven van Tchouzka. Volgens sommige berichten zou de brug van de Krim naar het Russische vasteland zijn afgesloten. In de Belgische stad Kortrijk heeft een motorrijder die een terras opreed gisteravond 4 mensen verwond, waarvan 2 zwaar. De man reed gisteravond op de Grote Markt met grote snelheid als stunt op het achterwiel van zijn motor rakelings langs de tafeltjes van een café en hij verloor daarbij de controle. Volgens omstanders werd de actie gefilmd door 2 andere motorrijders. De politie onderzoekt de beelden van het ongeluk en heeft de motoren van het drietal in beslag genomen. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover het radionieuws.

0: Venlo Vintage is altijd te beluisteren via venlovintage.nl.
1: Een hele goede middag.
2: De klassiekers van Venlo Vintage geven je nieuwe energie voor de week die komen gaat.

0: Een zonnige, zwoele zomer. Venlo Vintage.
1: Wil je genieten van de allermooiste Franse chansons? Zeg dan niet te snel oui. Elke zondagavond neemt Paul Stoutenberg je mee op een muzikale reis door Frankrijk. Laat je betoveren door romantiek, passie en melodieën. En laat je meevoeren door de klanken van Parijs. Alleen bij J'aime les chansons. Zondagavond van 8 tot 10 uur op Venlo Vintage.
2: Kijk voor meer informatie op venlovintage.nl.

0: Venlo Vintage. Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie door de straat van Hormuz getransporteerd, ondanks de bewering van Iran dat de waterweg weer is afgesloten. In Biddinghuizen is gisteravond bij een aanrijding met een auto een 32-jarige fietser om het leven gekomen. De automobilist is doorgereden. In de Middellandse Zee bij de Spaanse stad Tarragona zijn 3 jonge zwemmers verdronken. Het gekibbel tussen de Amerikaanse president Trump en de Italiaanse premier Meloni duurt nog altijd voort. Een bezoek van de buitenlandminister aan de VS is afgezegd en er zullen geen Italiaanse ministers bij de viering van Onafhankelijkheidsdag op de ambassade in Rome zijn. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Het weekend is de tijd om te genieten. Stem af op Venlo Vintage en geniet met volle teugen van de allermooiste klassiekers.

0: Het luisteren naar de allermooiste klassiekers op Venlo Vintage brengt je terug naar de gouden jaren van de muziek.
1: De heerlijke geur van vers gezette koffie en de allermooiste klassiekers van Venlo Vintage maken je zondag helemaal compleet.

0: 4 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Premier Jette heeft vandaag namens de Nederlandse regering excuses gemaakt voor de behandeling van de Molukkers die 75 jaar geleden naar Nederland zijn gehaald. Hij zei tijdens een bijeenkomst in Rotterdam dat op zijn excuses ook daden zullen volgen. Dat gaat hij bespreken met de Molukse gemeenschap. De Molukkers vochten aan de zijde van Nederland tegen Indonesische nationalisten en werden naar Nederland overgebracht met de belofte dat ze zouden terugkeren naar een eigen staat. Dit is nooit gebeurd. De verdachte van het ongeluk bij Biddinghuizen heeft zich gemeld bij de politie. Bij het ongeluk kwam gisteren een 32-jarige fietser om het leven. De man was doorgereden en de politie deed eerder een oproep om naar zijn bestelbus uit te kijken. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor middernacht een melding over een spookrijdende fietser zonder licht. De politie trof de fietser even later zwaargewond aan. Volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie door de straat van Hormuz getransporteerd, ondanks de bewering van Iran dat de waterweg weer is afgesloten. Bloomberg analyseerde scheepsbewegingen en zag tenminste 3 olietankers langs een route via de kust van Oman varen. Ook volgens de VS is de straat van Hormuz gewoon open. Het gekibbel tussen de Amerikaanse president Trump en de Italiaanse premier Meloni duurt nog altijd voort. Ze reageerde vrijdag furieus op zijn suggestie dat zij bij de G7-top om een foto samen met hem had gesmeekt. Trump is boos over haar eerdere weigering om zijn leger gebruik te laten maken van een basis op Sicilië. Een bezoek van de buitenlandminister aan de VS is afgezegd en er zullen geen ministers zijn bij de viering van Onafhankelijkheidsdag op de Amerikaanse ambassade in Rome. Het weer, het is zonnig en droog, de temperatuur ligt tussen de 23 en 32 graden. Vannacht blijft het kwiksteken op 15 tot 20 graden. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm. Tot zover het radionieuws.

0: klaar voor een reis door de tijd? Op Venlo Vintage hoor je de allermooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Blijf afgestemd en geniet van muziek die nooit oud wordt.
1: Venlo Vintage. Ook tijdens de hittegolf zijn onze klassiekers hartverwarmend.
2: Een hele goede middag.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie door de straat van Hormuz getransporteerd, ondanks de bewering van Iran dat de waterweg weer is afgesloten. In Biddinghuizen is gisteravond bij een aanrijding met een auto een 32-jarige fietser om het leven gekomen. De automobilist is doorgereden. In de Middellandse Zee bij de Spaanse stad Tarragona zijn 3 jonge zwemmers verdronken. Het gekibbel tussen de Amerikaanse president Trump en de Italiaanse premier Meloni duurt nog altijd voort. Een bezoek van de buitenlandminister aan de VS is afgezegd en er zullen geen Italiaanse ministers bij de viering van Onafhankelijkheidsdag op de ambassade in Rome zijn. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Venlo Vintage wens je een hele goede middag.
3: Venlo Vintage, een aangename hittegolf van de allermooiste zomerklassiekers.

0: zon.
1: Ontdek de magie van muziek bij Dream Sessions. Elke vrijdagavond van 10 tot 11 uur een bezoek aan een wereld van betoverende sounds en inspirerende artiesten. Laat je meevoeren door de mooiste dromen met Bart de Zwart. Dream Sessions. Elke vrijdagavond van 10 tot 11 uur op Venlo Vintage.

0: 5 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Als terreurbeweging Hezbollah doorgaat met aanvallen in Noord-Israël, dreigt de Amerikaanse president Trump Iran opnieuw aan te vallen. Eerder eiste Iran nog dat Israël zou stoppen met het aanvallen van Libanon, het land van waaruit Hezbollah opereert. De terreurgroep is een bondgenoot van Iran en kwam vrijdag tot een wapenstilstand met Israël, maar ze beschuldigen elkaar van het schenden ervan. In de deal tussen Amerika en Iran is ook afgesproken dat het conflict in Libanon wordt beëindigd. De slotrit in de Ronde van Catalonië is gewonnen door wielrenster Marianne Vos na een massasprint. Nienke Veenhoven en Nicole Stijginga werden tweede en derde, waarmee het podium in Barcelona voor de winnaars van de dag helemaal Nederlands was. De Ronde van Catalonië werd gewonnen door de Spaanse Paula Blasi. Voor de 39-jarige Vos was het haar eerste overwinning van het seizoen. Premier Jette heeft vandaag namens de Nederlandse regering excuses gemaakt voor de behandeling van de Molukkers die 75 jaar geleden naar Nederland zijn gehaald. Hij zei tijdens een bijeenkomst in Rotterdam dat op zijn excuses ook daden zullen volgen. Dat gaat hij bespreken met de Molukse gemeenschap. De Molukkers vochten aan de zijde van Nederland tegen Indonesische nationalisten en werden naar Nederland overgebracht met de belofte dat ze zouden terugkeren naar hun eigen staat. Maar dat is nooit gebeurd. De verdachte van het ongeluk bij Biddinghuizen heeft zich gemeld bij de politie. Bij het ongeluk kwam gisteren een 32-jarige fietser om het leven. De man was doorgereden en de politie deed eerder een oproep om naar zijn bestelbus uit te kijken. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor middernacht een melding over een spookrijdende fietser zonder licht. De politie trof de fietser even later zwaargewond aan. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radio nieuws.

0: de tijd van toen bij Venlo Vintage. De mooiste klassiekers, puur en onvergetelijk. Laat de muziek spreken en laat je meevoeren door de klanken van vroeger.
1: Een hele goede middag.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Als terreurbeweging Hezbollah doorgaat met aanvallen in Noord-Israël, dreigt de Amerikaanse president Trump Iran opnieuw aan te vallen. De slotrit in de Ronde van Catalonië is gewonnen door wielrenster Marianne Vos na een massasprint. Premier Jette heeft vandaag namens de Nederlandse regering excuses gemaakt voor de behandeling van de Molukkers die 75 jaar geleden naar Nederland zijn gehaald. En de verdachte van het ongeluk bij Biddinghuizen heeft zich gemeld bij de politie. Bij dat ongeluk kwam gisteren een 32-jarige fietser om het leven. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Waal bij Lunteren is een 42-jarige vrouw verdronken nadat ze een paar kinderen in veiligheid had gebracht die bij een korte stroomdam, oftewel een krib, in het water waren. Er zijn in Brazilië 3 nieuwe verdachten opgepakt na het dodelijke bungeejump-ongeluk waarbij een 21-jarige vrouw van de brug gegooid werd zonder dat ze vastzat. Als terreurbeweging Hezbollah doorgaat met aanvallen in Noord-Israël, dreigt de Amerikaanse president Trump Iran opnieuw aan te vallen. En de slotrit in de Ronde van Catalonië is gewonnen door wielrenster Marianne Vos na een massasprint. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Venlo Vintage wenst je een goedenavond.

Het is nog steeds zomer. Geniet van de zon. En geniet van de klassiekers. Venlo Vintage.

Ja, Le Petit Pain au Chocolat van Joe Dassin is het, dat is een luchtig verhaal. En dat, daar speelt een amateur wielrenner een belangrijke rol. Het is Joe Dassin op zijn charmantst.

Ja, in de zomer, we gaan van het wielrennen naar het voetballen. In de zomer van 1998 keek de hele wereld naar Frankrijk. En voor het eerst deden 32 landen mee. Ja, dit jaar nog veel meer. Maar dit was voor het eerst dat zoveel landen meededen aan een wereldkampioenschap voetbal. En het gastland droomde van de wereldtitel. En bij zo'n evenement hoort natuurlijk muziek. Niet alleen de bekende WK-hit van Ricky Martin, maar ook een officieel anthem. En die eer viel de beurt aan de Senegalese wereldster Youssou N'Dour en onze eigen Belgische trots Axel Red. Hun duet La Cour des Grands ging niet over winnen of verliezen, maar over samenkomen, respect en vriendschap. Een boodschap die vandaag misschien nog net zo actueel is als toen. Hier zijn Youssou N'Dour en Axel Red met La Cour des Grands. En leuk weetje, Frankrijk won dat WK uiteindelijk in eigen land door Brazilië met 3-0 te verslaan. Met 2 doelpunten van Zinedine Zidane in de finale.

Ja, geschreven in 1976 als eerbetoon aan voetbalclub Saint-Étienne. Het groeide uit tot de officiële supportershymne van de club. Dit was Monty met Allez les Verts. Ja, dan nu een onverwachte gast in een Frans chansonprogramma. Het is de Nederlandse voetballer Johnny Rep. En Mickey 3D maakt er een bijzonder lied van. En dat heet dan ook Johnny Rep.

Johnny Rep. Hij maakte deel uit van het Nederlands elftal op het WK 1974. En vormde toen een voorhoede met Johan Cruijff en Rob Rensenbrink. En hoe dat is afgelopen weten we natuurlijk allemaal. En in Frankrijk speelde hij bij Bastia en Saint-Étienne. Oh, dat ging even te snel. Ik ga van het voetbal naar het tennis. Yannick Noah, de kampioen die zanger werd. Zo kan ik het wel noemen. Er zijn artiesten die ooit een sport hebben beoefend. En er zijn sporters die wel eens een plaatje hebben opgenomen. Maar is er eigenlijk maar één Fransman die in beide werelden een nationale held werd. En dat is Yannick Noah. Hij werd geboren op 18 mei 1960 in Sedan in het noordoosten van Frankrijk. En zijn vader was een voetballer uit Kameroen. Zijn moeder een Franse lerares. Een groot deel van zijn jeugd bracht hij door in Kameroen, waar zijn uitzonderlijke tennistalent al vroeg werd ontdekt. En op 11-jarige leeftijd werd hij opgemerkt door de Franse tennislegende Arthur Ashe, die hem aanmoedigde zijn talent verder te ontwikkelen in Frankrijk. Ja, ik kan nog veel meer over hem vertellen, dat zal ik straks nog even doen. Laten we eerst eens luisteren naar La Voix des Sages, No More

Ja, je luistert naar J'aime les chansons en dit is een uitzending waarin de sport centraal staat. En we zijn nu bezig met Yannick Noah. Dit nummer was Le Lion, een ode aan sterke vrouwen, aan moeders, dochters, partners en alle vrouwen die kracht tonen wanneer het leven daarom vraagt. Ja, ik was wat aan het vertellen over de historie van Yannick Noah. In de jaren 70 en 80 groeide hij uit tot een van de populairste Franse tennissers. En het absolute hoogtepunt volgde op 5 juni 1983. Op het gravel van Roland Garros versloeg hij Mats Wielander in de finale van de French Open. En tot op de dag van vandaag is Yannick Noah de laatste Franse man die het enkelspel van Roland Garros wist te winnen. Dan gaan we weer even naar zijn muziek. Saga Afrika, in 1991 verscheen het. En het nummer ademt de sfeer van zijn Afrikaanse jeugd met zonnige ritmes, levensvreugde en een onweerstaanbare energie. Hij bewees hier dat hij meer was dan een voormalige tennisser.

Na zijn actieve sportcarrière bleef Noah actief in de tennissport en hij leidde als coach de Franse ploeg zelfs naar winst in de Davis Cup. Maar ondertussen ontdekte hij een tweede passie en dat was muziek. En vanaf de jaren 90 ontwikkelde hij zich tot een succesvolle zanger met een stijl waarin pop, chanson, reggae en Afrikaanse invloeden samenkomen. En zijn warme stem, positieve uitstraling en optimistische teksten maakten hem tot een van de meest geliefde artiesten van Frankrijk. En die muzikale carrière die begon met het nummer dat je net hoorde, Saga Afrika. En dat werd gelijk een enorme hit. Ja, dan ga ik naar het laatste nummer wat ik van Yannick Noah laat horen. Au Arbre Citoyen. Het verscheen in 2006 en het werd ook een van zijn grootste successen. Met een knipoog naar de Franse revolutionaire leus, Osama Citoyen, riep hij hier niet op tot strijd, maar tot zorg voor de planeet en voor elkaar. En een boodschap die misschien vandaag nog actueler klinkt dan 20 jaar geleden. Yannick Noah weer.

Ja, na de wereld van kampioenen, stadions en overwinningen komen we bij een andere vorm van strijd terecht. Want sport gaat niet alleen over winnen, want iedere sporter kent blessures, teleurstellingen en momenten waarop opgeven de gemakkelijkste keuze lijkt. En ook in de muziek vinden we verhalen van mensen die diep moesten gaan om opnieuw hun weg te vinden. En een van de meest indrukwekkende voorbeelden daarvan is Grandcore Malade. Geboren als Fabien Marceau groeide hij op in de Parijse voorstad Saint-Denis. En sport speelde een belangrijke rol in zijn leven. Hij was een fanatiek basketballer en droomde van een carrière als sportleraar. Maar in 1997 veranderde alles. Tijdens een duik in een zwembad kwam hij ongelukkig terecht op een zandbank en de klap beschadigde zijn nekwervels ernstig. Artsen vreesden zelfs dat hij nooit meer zou kunnen lopen en maanden van revalidatie volgden. Stap voor stap moest hij leren leven met een lichaam dat niet meer deed wat het vroeger deed. En net als een topsporter die na een zware blessure terugvecht, weigerde hij zich neer te leggen bij zijn lot. En uit die moeilijke periode ontstond uiteindelijk iets nieuws. Fabien ontdekte de kracht van woorden en ontwikkelde zich tot een van de bekendste slamartiesten van Frankrijk. Zijn artiestennaam Grandcore Malade, letterlijk groot ziek lichaam, verwijst met een flinke dosis zelfspot naar die ingrijpende periode uit zijn leven. Zijn debuutalbum verscheen in 2006 en werd onmiddellijk een groot succes. En daarvan horen we nu het titelnummer Midi Vent.

0: on est fiers de raconter d'où l'on vient. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, on est tous un peu chauvins.
1: J'aurais pu vivre autre chose ailleurs, c'est tant pis ou c'est tant mieux. C'est ici que j'ai grandi, que je me suis construit.
2: Ja, de versie die ik liet horen van Je viens de là, die was uit de film La vie scolaire. En dat is een collectieve opname met acteurs en jongeren uit de wijk Franck Moissin in Saint-Denis, waar Grand Corps Malade dus opgroeide. Ja, en dan na het indrukwekkende verhaal van Grand Corps Malade komen we bij een thema dat iedere sporter kent. Er zijn momenten waarop talent niet meer voldoende is en wanneer wedstrijden verloren gaan, blessures toeslaan of dromen verder weg te lijken dan ooit, dan draait alles om doorzettingsvermogen. En om weer op te staan wanneer het leven je tegen de grond heeft gewerkt, heb je daar echt karakter voor nodig. En dat idee staat centraal in het volgende nummer van Claudio Capeo, Un homme debout.

Ja, rechtop blijven staan. Het klinkt eenvoudig, maar iedereen weet hoe moeilijk dat soms kan zijn. En sporters spreken vaak over de strijd tegen hun tegenstander. Maar minstens zo belangrijk is de strijd die zich van binnen afspeelt. De strijd tegen onzekerheid en tegen angst om te falen. Tegen die stem die zegt dat je moet opgeven. En dat brengt ons bij het laatste nummer van dit eerste uur over sport en chanson. Straks nog een heel uur daarover. Daniel Balavoine, hij behoort nog tot de meest geliefde artiesten van Frankrijk. Hij stond bekend om zijn krachtige stem, zijn maatschappelijke betrokkenheid en zijn vermogen om emoties op een indrukwekkende manier over te brengen. In Tout le cri les SOS bezingt hij de eenzaamheid van iemand die om hulp roept en hoopt dat iemand luistert. En door de jaren heen kreeg het een bijzondere plaats in de sportwereld. Bij reportages over grote overwinningen, zware nederlagen en persoonlijke comebackverhalen duikt het regelmatig op. Omdat het precies raakt aan wat veel sporters ervaren. De eenzame strijd achter de schermen, ver weg van de camera's en het applaus. Tot straks in het tweede uur.

0: Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie door vervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. De Iraniërs zijn vertrokken bij de onderhandelingen met de Verenigde Staten in Zwitserland uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen die ook zeggen dat Iran de gesprekken niet definitief stopt, maar dat het om een pauze gaat. De Iraanse hoofdonderhandelaar zegt dat Amerika voorzichtig moet zijn met uitspraken omdat het leger klaar staat om te reageren. Namens Amerika is onder andere vicepresident Vance aanwezig bij de onderhandelingen in Zurich. Een journalist van Al Jazeera is omgekomen bij een droneaanval van Israël op een vluchtelingenkamp in Gaza. Het Israëlische leger bevestigt dit en beweert dat hij een terrorist en scherpschutter van Hamas was. Bij een precisieaanval is hij samen met 2 andere Hamas-leden omgebracht. De broer van de journalist, die ook werkte voor de nieuwszender Al Jazeera, kwam begin april om bij een Israëlische aanval. Hij zou ook banden met Hamas hebben. Zowel Al Jazeera als Hamas ontkennen dit. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het Radio Nieuws.

brengt rust en nieuwe dromen voor morgen. Luister naar de klassiekers die nooit vervelen. Venlo Vintage.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie door vervoerd. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto en de ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. De Iraniërs zijn vertrokken bij de onderhandelingen met de Verenigde Staten in Zwitserland uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. En een journalist van Al Jazeera is omgekomen bij een droneaanval van Israël op een vluchtelingenkamp in Gaza. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week zonnig en warm met temperaturen boven de 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Venlo Vintage is er ook 's nachts. Voor je afterparty. Voor nachtwerkers die in ploegendiensten werken. Mensen die willen ontsnappen aan de dagelijkse stress. Mensen met muggen op de slaapkamer. Of gewoon echte muziekliefhebbers. In de stilte van de nacht fluisteren de klassiekers de mooiste verhalen. De sterren glanzen buiten, terwijl jij geniet van de zachte stem van Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich

0: 11 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zürich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond melden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie doorvervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. Een journalist van Al Jazeera is omgekomen bij een droneaanval van Israël op een vluchtelingenkamp in Gaza. Het Israëlische leger bevestigt dit en beweert dat hij een terrorist en scherpschutter van Hamas was. Bij een precisieaanval is hij samen met 2 andere Hamas-leden omgebracht. De broer van de journalist, die ook werkte voor de nieuwszender Al Jazeera, kwam begin april om bij een Israëlische aanval. Hij zou ook banden met Hamas hebben. Zowel Al Jazeera als Hamas ontkennen dit. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radio nieuws.

0: Steeds meer mensen ontdekken Venlo Vintage en laten hem de hele dag aanstaan. Venlo Vintage. Altijd te beluisteren op venlovintage.nl.
1: Buiten is het donker. Binnen brandt de LED-verlichting. En klinken de allermooiste klassiekers. Venlo Vintage. Met het oor op gisteren. Een uur lang de allermooiste klassiekers. Met het

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Frances Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De 44-jarige tennister Serena Williams maakt op Wimbledon na 4 jaar haar rentree in het enkelspel. De organisatie heeft haar een wildcard gegeven voor het Grand Slam toernooi. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark was gereden. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. En het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week zonnig en warm met temperaturen boven de 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: 12 uur. Middernacht. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark was gereden. Het gaat om de Singelgrachtbrug in het westen van de stad. De vrachtwagen zat vast onder de brug. Een aannemer moest controleren of de brug veilig genoeg was om het treinverkeer te hervatten. Dat was het geval en sinds 10 uur rijden de treinen weer. En de chauffeur kwam met de schrik vrij. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zürich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond meldden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie doorvervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen. De klassiekers van Venlo Vintage zijn er ook 's nachts. Tijdens de stille uren draait Venlo Vintage door met non-stop klassiekers. Verlies jezelf in echte muziek. Elke nacht.
1: Tot 6 uur luister je naar muziek terwijl je slaapt.